0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter door. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident G.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

I Love You So Much, Jimmy's in a Hurry, van Valley natuurlijk uit 1962. De Mol-winnares Julie blikt terug op haar avontuur en Cato van de Starlings, wel, die toont haar babybuikje. Het is wel een mooie.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

Is zij zo mooi? Ja, dat is ze. Met Bob Offenberg. VRT geeft onderzoek naar denkbeelden van jongeren vrij naar kritiek en politieke druk. Lees het volgende studie, of kan de volgende studie gaan lezen via het gln.be.

Ons schip dat die gaat heel tevreden zijn, maar ook de fans van Chris Morton en Cecilia uit 1999. Donderdag vandaag, dat betekent we krijgen zonnig weer, echt waar. De zomer gaat beginnen vanaf vandaag met maximale temperaturen van 22 graden. Deze namiddag een beetje grijze wolkjes, maar stellen niet veel voor. En kijk eens aan naar morgen toe. 26 graden, zaterdag 27 graden, zondag 26 graden. Het wordt zomer. Maar...

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

Ons Margreetje, ja, gisteren nog in het nieuws, hè, nadat ze bekend maakte dat ze een ongeneeslijke ziekte heeft. Hè, die kanker, ook heel straffe en agressieve kanker. Maar ik heb misschien toch wel gunstig nieuws voor haar. Steven, 54, heeft dezelfde kanker als Margreet Hermans. En ik kreeg een jaar, zegt hij. Maar na 3 jaar ben ik er nog altijd. Dus Margreet, als je dit moest horen, ja, heb moed en veel sterkte. Van ons ganse team van Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Chemiereus BASF gaat wereldwijd opnieuw besparen en jobs schrappen. De CEO heeft dat gezegd in een Duitse krant en vooral op personeelskosten zal bespaard worden. Ook de grote vestiging van BASF in Antwerpen voelt de impact. Daar raakte eind oktober al bekend dat tegen eind 2028 zo'n 600 banen verdwijnen. Dat is ongeveer 1 op de 6 jobs. De schepen van huisvesting in Anderlecht, Lofty Mostefa, zou zich mengen in de toewijzing van sociale woningen. Dat blijkt uit een Pano-reportage. Zij konden honderden berichten en spraakberichten inkijken. Daarin zou Mostefa kandidaten met voorrang naar voren schuiven en meebepalen wie welke woning krijgt. De sociale huisvestingsmaatschappij zegt dat de uiteindelijke toewijzingen altijd gecontroleerd worden door de Brusselse hoofdstedelijke gewestelijke huisvestingsmaatschappij. Verenigde Staten en Iran hebben volgens vicepresident J.D. Vance veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse kernprogramma. Hij zei dat landen geen nieuwe vijandelijkheden willen en dat ook Iran waarschijnlijk tot een akkoord wil komen. De Verenigde Staten blijven er wel op hameren dat Iran geen kernwapens mag hebben. Volgens Vance weet Iran dat daar de rode lijn ligt. Gisteravond was er tussen Amerikaans president Donald Trump en zijn Israëlische evenknie Benjamin Netanyahu een moeilijk telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en nieuwe pogingen om een deal te sluiten met Iran. Volgens een bron was Netanyahu na afloop buiten zichzelf van woede. Hij wil de oorlog niet meteen stopzetten. Aston Villa heeft de Europa League voetbal gewonnen. Het versloeg in de finale Duitse Freiburg met 3-0. Rode duivel Juri Tielemans scoorde het eerste doelpunt kort voor de rust. De winst van Villa is ook goed nieuws voor Sint-Truiden. Als Aston Villa vijfde wordt in de Premier League, moet STVV geen play-off spelen in de Europa League en mag het meteen door naar de competitiefase. Vandaag begint de dag lokaal met ochtendgrijs, vooral in het zuiden van het land, maar plaatselijk ook in het noorden. Elders zijn er brede opklaringen. In de loop van de dag worden er in het binnenland stapelwolken gevormd, maar er blijft ook ruimte voor de zon. Maxima tot 23 graden. Vanaf morgen zonnig en zomers warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova.

Gary Heger was een paar dagen geleden nog te zien in de spiegeltent van Ninova. Beter dan goed trouwens, zijn nieuwste single hier bij Radio Nova.

Betty Martin, zo heet deze artiest. En natuurlijk ook I Know a Girl uit 1960. Ik voelde al een tijdje dat er iets mis was en iets niet klopte. Maar ik ben iemand die nooit naar de dokter gaat. Dat zei zangeres Carina Klerings, die ook getroffen werd door baarmoederhalskanker. Ja, die kanker die zit bijna overal, hè.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

zozeer, maar sommige mensen of onze luisteraars zeggen, hé, van waar haalt de Radio Nova die platen? Wel, dat is de eigenheid eigenlijk. Hè. Platen vinden, platen laten draaien, waarvan onze luisteraar zegt, hé, ik ken die plaat niet, maar het is toch wel een mooie. Wel, dat is de eigenheid van Radio Nova.

Crazy Way About You. Ja, we zijn ook een beetje crazy van ons radiostation, hè? René Vroger. Zeg, de programmering voor vandaag misschien ook wel eens interessant om mee te geven. Straks om 9 uur Jantje Bakker. 11 uur is het de beurt aan Ruud van Opstal. Ja, en om 2 uur neemt Frank de Groef het over. Maar het is nog niet gedaan. Om 16 uur Patrick de Groot.

Stan van Sawang, meer dan ooit. Ja, ik kan jou eventjes toch wel positief nieuws meegeven. Want vanaf vandaag begint het toch aan zomers weer. Met temperaturen van 22 graden. Heel wat zon in de voormiddag, namiddag een klein beetje grijze wolken. Wat stelt niet voor veel voor. Morgen, Jan, hebben we temperaturen om en bij de 26 graden. En maar liefst op zaterdag 27 graden. Zondag 26 graden, maar zonnig weer. Dus de zomerdagen, die komen eraan.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè?
1: Ja,
0: ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

Teenager in Love en Marty Wilde. Zeg, misschien ook nog eens interessant om te zeggen, aanstaande zondag, dan zijn we te gast op de Rommelmarkt in Heldergem. Je kan daar eens Radio Nova komen bewonderen en ook onze collega's van de radio. Waar is het? Dat is in de Heldergemstraat. Daar ga je ons wel erg

Never rains in certain California. Ja, als dat daar niet regent, dan stuur ik gewoon onze regen naar daar. Want wij hebben toch wel al de afgelopen dagen wat regen gehad. De tuin die is volledig nat en die mag nu weer een beetje zon krijgen, geloof me.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een Pano-reportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer droonalarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomersweer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Het

Dat is duidelijke taal van Frans Duits. Wat is dan liefde? Goedemorgen, morgen. Het is donderdag 21 mei. Dankjewel ook in de richting van onze collega Stef Leeuwenaerts. Hij was weer vroeg uit de veren.

Move to Mountains. We gingen terug naar 1960 met Marv Johnson. Zij weet wat ze wil. Toch in elk geval begin de jaren 90. Isabelle Aar.

Brand in een kelder in een appartementsgebouw in Dendermonde. De bewoners even geëvacueerd. 20 appartementen dus zonder stroom. In Dendermonde zijn verschillende bewoners van appartementsgebouw tijdelijk geëvacueerd na een brand in de kelder van het gebouw. De brand veroorzaakte dus heel wat rook in de garage, trappenhal van het gebouw en een 20-tal appartementen die zitten nog steeds zonder stroom.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Jan Bakker. Das

Meteor en Haneme met Wat wil je van mij. Laat die regenjas maar thuis, want het zonnetje komt eraan. Lokaal ochtendgrijs wordt snel opgeruimd door de zon. In het binnenland ontstaan er dus stapelwolken, maar het blijft inderdaad droog. Het wordt ook wat zachter met maxima tussen 19 en 23 graden en een zwakke wind. Aan zee ontstaat er een matige zeebries. Vannacht verdwijnen de stapelwolken en wordt het vrijwel helder. De maxima die liggen tussen 6 en 12 graden bij weinig wind.

Paco Garcia met Steffen Lambert. Als ik dans, als ik jou zie. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Iedere dag weer, ook op deze donderdag natuurlijk. Jannik van der Burgs. Niemand zal mijn tranen zien.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Jam.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een Pano-reportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer droonalarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomersweer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.

Stef Ekkel met de Griekse melodie. Welkom tweede gedeelte van het muziekplein op deze donderdag. Johan Frenken, ik leef.

Johan Franke met Ik Leef Mijn Eigen Leven. In Gallaghan, 5 cafés van de Grote Markt gaan samenwerken voor de wedstrijden van de Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal. Er komt dus 1 groot scherm op het Kardijnplein achter de basiliek.

0: nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders. Jan Bakker.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenaer. Of

We gaan terug naar de jaren 70 met de Roubets. Mechelen die wil voortaan bodemvochtsensoren inzetten die aangeven wanneer de bomen in de parken water genoeg hebben. De stad merkt dat meer bomen en planten sterven door de veranderde klimaat en wil dat tegengaan. De sensoren moeten meten of de bodem te droog of te nat is.

Dano Windermeyt, zo vrij als een vogel. De provincie Oost-Vlaanderen gaat de camping op het domein van de Gavers in Herensbergen dus grondig vernieuwen. De camping wordt onthard en vergroend met meer voorzieningen en verschillende vormen van kamperen. We denken bijvoorbeeld aan boomgutten en tiny houses. In het voorjaar van 2029 wil de provincie starten met deze werken.

0: jij.
1: Ferry de Lid met het perfecte plaatje. Dit is wel het perfecte plaatje, want we gaan terug met deze klassieker naar 66. Herman Hermits.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
0: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova. When the going gets tough.

Pootje wel met Hands Up, Give Me Your Heart. Ik zeg graag tot morgen, want dan zijn we er terug bij. Om 9 uur, hier bij Nova. Zometeen komt Ruud eraan. In zijn korte broek hebben we laten vertellen. Jeff van Vliet is dit.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag aan het Virologisch Instituut van de KU Leuven. Dat is onder andere het labo van viroloog Mark van Ranst. Een rapport van een externe preventiedienst heeft het volgens het laatste nieuws over pesterijen, een schadelijke en onveilige werksfeer en zelfs diefstal. Eén professor is zelfs even geschorst, maar vocht dat met succes aan bij de rechtbank. KU Leuven zegt dat de professor intussen niet meer bij hen werkt. De Franstalige liberalen van MR willen dat de schepen van huisvesting in Anderlecht zich tijdelijk terugtrekt. Uit een panoreportage blijkt dat de PS er politiek tussen kwam bij de toewijzing van sociale woningen. MR en PS besturen samen in Anderlecht, maar die coalitie is niet in gevaar, zegt MR. De N-VA vraagt wel een parlementaire onderzoekscommissie naar de feiten. Rusland heeft nucleaire munitie opgeslagen in buurland Wit-Rusland. Dat is volgens Rusland deel van grote militaire oefeningen in de regio deze week. Daar nemen meer dan 64.000 soldaten aan deel. Rusland zegt dat het zich zo wil voorbereiden op de inzet van kernwapens van op Wit-Russisch grondgebied. Intussen meldt Rusland ook 2 doden en meerdere gewonden bij Oekraïnse droneaanvallen, goed 1300 kilometer van Kiev. Ook in Letland is er weer een paar keer dronealarm geweest. Rusland zou Oekraïnse drones elektronisch verstoren en zo afleiden, maar Rusland zelf ontkent dat. Letland is lid van de NAVO. De aarde heeft vanmorgen vroeg gebeefd in de buurt van Napels in Italië. De beving had een kracht van 4,4. Verschillende mensen zijn door de aardbeving gewekt en vluchten de straat op. Er zijn voorlopig geen meldingen van grote schade. Scholen in de regio blijven vandaag wel dicht. Napels ligt dicht bij een vulkaan die 40.000 jaar geleden voor het laatst uitbarstte. Maar wetenschappers merken nu nieuwe vulkaanactiviteit op. We beginnen aan een periode met zomers weer. Vandaag zonnig en al 23 graden. Dit weekend gaan we richting 30 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ja, en of dat hij blij is, hè. Hij kijkt met een heel goed gevoel richting de zomer. Want hij heeft op dit moment een hele nieuwe plaat uit. Dat nummer dat heet Zoveel Mooier. Een nummer dat al meedraait hier op de radio. Dus u hoort het de komende dagen vast en zeker nog wel een keertje passeren in al onze programma's. Zo, hey, goedemorgen allemaal. 11 uur voorbij bij Radio Nova en dat allemaal alweer op deze donderdag. Ja, we hebben een goed gevoel, want eindelijk is het zover. Er komen hele, maar dan ook wel hele mooie dagen aan. Volop zomer, al zitten we nog in de lente volgens mij, maar in ieder geval van het weekend gaan we richting de 27 à 28 graden. Dus haal die barbecues maar van stal, want het zal nodig zijn, denk ik. Ja, ik word er vrolijk van. We kunnen daar niet aan doen. Dus dat was in ieder geval Danny Fabri aan het begin van dit programma. En ik ben blij dat ik leef. En de komende 2 uur gaan we fijne muziek voor jullie draaien. We hebben enkele gebeurtenissen terug in de tijd. We hebben een quote en een plaat van de dag straks in deel 2. Dus ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. En oh ja, niet vergeten. Dankjewel Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis.

0: sfeer van de avonden die er misschien wel gaan aankomen. Hè? Met een steel gitaar en een glass of wine. De wine, dat was 1962 alweer al voor, inderdaad, Paul Anka. 21 mei vandaag op onze kalender, we gaan naar 1904. Dan is er de oprichting in Parijs van de Wereldvoetbalbond, de FIFA. Door de Nederlander S.A.W. Hirschman en de Fransman Robert Guérin.
1: Het leven kan soms ongenadig hard zijn. Het neemt weg waar je van houdt

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Ja, ja. Vrolijke muziek op de radio, hè. Ja, een beetje lachen. En dat doen we natuurlijk met dit weertje. Ja, ik word er alleen maar blij van. En ik hoop dat u die mening met me deelt, hè. Tof allemaal. Dus laat het maar gebeuren. Op Radio Nova draaien we de allerleukste klassiekers. Nu met de Exciters.
1: I'm

Ja, Walter Grootaerts en zijn kameraden, oftewel de Kreuners. Hoe zou het met hen zitten? Gaan zij nog iets doen in de muziek? Wel, ik denk dat we daar alleen maar op moeten wachten. Want ik ben hier zo eens heel eventjes gaan kijken op dekreuners.be. Er staat daar niet al te veel informatie meer op. De site bestaat nog wel, dus misschien komen ze binnenkort nog wel eens een keer met iets nieuws. Of staan ze van de zomer ergens op een of ander oh zo gezellig popfestival. Wie zal het zeggen? Dit zijn de jaren 70 bij Radio Nova. Dit is uit Nederland, de band Pussycat en Mississippi.

categorie een heerlijke Hollandse smartlap. Jawel, zo worden ze daar genoemd. De levensliedjes. Anthony, was dat en geluk voor jou in het leven. Wel, dat wensen we jullie natuurlijk allemaal. Hey, ik heb hier nog even een bericht klaarstaan uit eigen huis. Want dit weekend trekken we er met onze radio weer op uit. Jawel, we gaan richting Heldergem. Daar wordt zondag 24 mei een hele grote rommelmarkt georganiseerd. Dat allemaal van 7 uur in de morgen tot 5 uur in de avond. 300 à 400 standhouders gaan er op die rommelmarkt staan. En Radio Nova gaat daar zorgen voor de muzikale animatie. Inderdaad, er gaat daar de hele dag hele fijne muziek gedraaid worden. Dus Radio Nova aanstaande zondag te vinden in Heldergem op de hele grote rommelmarkt aldaar. Dus allen daarheen, zou ik zeggen. En nu we toch over het komend weekend hebben, zaterdag en zondagmorgen, gaan we natuurlijk weer Hallo Weekend doen. Gaan we jullie favoriete muziek weer draaien hier op de radio. Dus we hopen jullie te treffen op de rommelmarkt, oftewel op de radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn afties aan alle dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Radio.

herkenbare, minder herkenbare nummers. We hebben ze allemaal voor jullie hoor. In petto hier. Ken Kate, 1972 alweer al. En Dreams. Oh, Ten. Oh, Penny. Er zat even iets in mijn keel. Maakt niet uit. 21 mei 1946. KLM uit Nederland vliegt naar New York. Als eerste Europese luchtvaartmaatschappij begint KLM met lijnvluchten richting New York. Dat gebeurde dus allemaal op de dag van vandaag. 21 mei 1946.

Ja, aan de kwaliteit van het nummer merkten jullie al dat we het heel ver moesten gaan zoeken terug in de tijd. Hè? 1961 alweer al voor Imagination en The Quotation. Jawel, hier bij Stadsradio Halle. En de lunch komt steeds dichterbij. We gaan zo alweer langzaam richting 12 uur. Ik heb in dit eerste gedeelte nog wel wat fijne muziek voor jullie klaarstaan hoor. Zoals deze, José Sepp. En dat wel met over een uur. Okay.

Ja, ik ben niet zeker, maar volgens mij werd dit nummer al heel lang geleden al gezongen door zangeres Stella. Jawel, deze was van José Sepp enkele jaren geleden. Een welgekend liedje voor zij die een beetje met muziek bezig zijn. Dit nummer dat heette Over een Uur. En over een uur, dan zijn we 1 uur. Maar zover is het nog langer na niet. We gaan eerst even denken aan de lunch. Na 12 uur zijn we terug met deel 2.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper. Dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Officieel nog niet, hè, maar de zomer, jawel, hij is er. En hij gaat er zijn de komende dagen. Het gaat allemaal wel een heel eind duren. Ik ben hier net eens even heel stiekem gaan kijken naar 14 dagen vooruit. Wel, de komende dagen staan erin als heel lekker weer. En het blijft eigenlijk best wel redelijk. Dus heel even vooruit gekeken. Er zit wel ergens een spatje regen in en dergelijke. Maar misschien kunnen we dat na al die warmte die er gaat komen wel gebruiken. Zo, hey, welkom terug in deel 2. We gaan nog een heel uur lang fijne muziek voor jullie draaien. We hebben zometeen onze plaat van de dag. Straks de quote van de dag. En Joeri Sprenkels.

Ja, voor zij die goed geluisterd hebben, jullie kennen dit nummer, hè? Inderdaad, een klassieker van André Hazes van heel lang geleden. Maar deze Juri Sprenkels uit Nederland, een man die ik persoonlijk wel eens een keertje heb ontmoet. Jawel, die zong Liefde, Leven en Geven. Drie wijsheden. Allemaal goed onthouden, hè? Juri Sprenkels was dat dus hier in de lunch bij Radio Nova. En dat allemaal weer al op deze donderdag. Het is vandaag 21 mei. We zijn nu toe aan onze plaat van de dag. Gerda heeft weer haar uiterste best gedaan om er weer een heel leuk nummer uit te halen. Jawel, ik had het niet. Ik heb flink wat werk moeten doen om het nummer bij elkaar te zoeken. Maar het is me dan uiteindelijk toch gelukt. En het ging vandaag allemaal om dit nummer van Peter Springfield. The Good Old Days.

Een dame die regelmatig de revue passeert, hoor, hier bij Radio Nova. En dat is natuurlijk ook wel allemaal terecht. Wat een fijne muziek in de lunch. Wanda Jackson, 61 alweer al. En A Funnel of Love. Ja, als we de plaat van de dag hebben gehad, dan gaan we al zo langzaam uitkijken naar Gerda, die straks langskomt met haar quote.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
2: Dit is Radio Nova.

Levensliedjes, we hebben er zoveel van hier bij Radio Nova. En die draaien we natuurlijk ook elke dag weer in Lunchen met Ruud. Een programma dat we doen van maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 1 uur in de namiddag. Toch nog even meegeven, het zou zomaar kunnen dat jij met iets in je hoofd zit dat je me wilt vertellen. Hebben jullie een plaat die jullie toch zo graag zouden willen horen hier op de radio in dit programma? Wel, we maken een uitzondering voor jullie. Hebben jullie zo'n lijst van, Ruud, ik heb hier wel een heel leuk nummer, maar ik hoor dat eigenlijk bijna niet op de radio. Wel, laat het me weten. Gewoon even een berichtje sturen via onze Radio Nova app of eentje plaatsen via onze website. Dat kan ook rechts onderaan. Vul het daar maar in. Stuur het door. Dan kunnen we kijken wat we hier voor jullie kunnen betekenen. Van maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 1 uur in de namiddag. Middag bij Radio Nova. Trouwens, deze namiddag nog veel meer muziek van Frank de Groef en Patrick de Groot. Ze komen nog langs, dus hou hem lekker op radionova.be.

0: Hij maakte heel lang geleden nog een hele mooie plaat samen met Mark Almond. Hè? Something's Gonna Hold of My Heart. Maar dit was Gene Pitney helemaal in zijn eentje. Rising Tide of Love, dat was alweer 1967. We gaan Gerda nog eens een keertje aan het woord laten hier in Lunchen met Ruud op de donderdag. En dat allemaal met haar quote van de dag.
1: Als iets jou gelukkig maakt, dan hoeven anderen dit niet te begrijpen of goed te keuren.

Hij is een van de komende dagen hier nog ergens in de buurt, als ik het allemaal goed begrepen heb. Hij komt naar Herne toe, Luc Steno. En dit was er eentje van enkele jaren geleden. En het nummer dat heette Misschien. Wee!

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

It's my party. Jawel, elke dag hier op de radio. Mijn feestje. En jullie horen daar natuurlijk allemaal bij. De luisteraars van Radio Nova. Dit was Leslie Gore. Dit was alweer 1963. Holé! We gaan naar Spanje. En dat met

Ja, ja, dat was alweer 1959. Een flinke klassieker voor deze Dick Glasser. And that's what I'm gonna do. Hier zo bijna alweer aan het einde van het programma. Maar we hebben er hier nog wel enkele klaarstaan die we dan nog heel graag willen draaien. Voor 1 uur op deze zonnige donderdag. Jawel, en wat het weer betreft wel, hou het allemaal goed in de gaten. Want het gaat best wel warm worden. Een parapluutje, een parasolletje, het gaat nodig zijn. En is dat erg? Ik vind het eigenlijk helemaal van niet hoor.

Ja, we hebben er vandaag wel wat meer van dit soort liedjes gedraaid in het programma. De Smartlappen, de levensliedjes. Dat was zangeres Yvonne en Met Jou in Gedachten. Wel, Met Jou in Gedachten eindig dit programma Lunch met Ruud voor deze donderdag. Vandaag 21 mei, straks om 2 uur. Frank de Groef, later nog het spitsuur. En morgen om 11 uur hebben wij samen weer een nieuwe afspraak voor dit programma. Nog een fijne donderdag verder. I'm

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper, dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Terlicht 64B in Kerksken.

0: 2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Puurs in de provincie Antwerpen heeft de politie een bestuurder uit het verkeer gehaald die in zwaar dronken toestand zijn 3 kinderen van school haalde. De man had 2,39 promille alcohol in het bloed en was bovendien levenslang ongeschikt verklaard om nog met de auto te rijden. Het voertuig is meteen in beslag genomen. Dieselrijders die vandaag willen tanken stellen dat indien mogelijk beter uit tot morgen. De B7-brandstof wordt dan iets goedkoper, dat meldt de FOD Economie. Vanaf vrijdag gaat er 5,1 eurocent af per liter. Die literprijs daalt zo weer naar 2,14 euro. Gisteren was de prijs nog gestegen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten bereikt de dieselprijs regelmatig recordhoogte. In Portugal is er grote verontwaardiging over een Franse moeder en stiefvader die 2 kinderen 's nachts alleen lieten op een verlaten landweg. De broertjes van 5 en 3 waren geblinddoekt en moesten in een bos op zoek naar een speelgoedje, terwijl het koppel nergens te bekennen was. Een toevallige wandelaar vond de kinderen, huilend en overstuur, en belde de politie. De Franse ambassade vangt de kleuters op. De ouders zijn geïdentificeerd, maar de politie geeft hun identiteit niet vrij. De biologische vader van de kinderen dient een klacht in. Voor het eerst is in Europa vogelgriep vastgesteld bij een ijsbeer. Het dier leefde in Spitsbergen, een eilandengroep van Noorwegen. Eerder was het virus al eens vastgesteld bij een dode walvis, enkele roofdieren en bij runderen. Volgens deskundigen duikt het virus nu steeds vaker op bij zoogdieren in Europa en wijst dat op een bredere verspreiding. Voor bepaalde diersoorten kunnen de gevolgen groot zijn. Besmetting van de mens is theoretisch mogelijk, maar erg zeldzaam. Af en toe nog wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee is de zon al heer en meester. Maxima tot 23 graden vandaag. Morgen en in het verlengde weekend gaan we naar 28 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef van 2 tot 4 uur.

Van hart welkom in een nieuwe aflevering op donderdag 21 mei hier bij Radio Nova. Je hoorde Jimmy Frey met Je ogen kunnen niet liegen. En blijf nog even ons kleine Belgelandje in het programma Into the Groove. En ook nog even een dankwoordje aan mijn voorgaande collega. Dat was natuurlijk onze non-stop collega Freddy. En daarvoor tussen 11 en 13 uur kregen jullie Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud. Dit is een dame die doet het uitstekend. Ik heb het over Larissa.

Dit zijn zo van die mooie klassiekers, eigenzinnig anders van de Supremes. Uit 1967 op de radio, met I'm Happening. De zon komt vandaag op om 5:46 en die gaat onder om 21:33. De maan die komt op om 10:14 en die gaat iets over middernacht om 1:59 gaat die onder. En ken je deze dame nog wel? Van haar grote hit I Love to Love. We zijn beland in 1975 met Tina Charles. And You Set My Heart on Fire.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

Je weet eruit, hun alvrees eigenzinnig anders met Sam Cooke uit 1962 met The Twist. Ventileer voldoende, dat houdt je hoofd koel. Cool. En we zijn beland in 1961 met Paul Anka. Tonight, my love, tonight.

Het mens heeft het naar getracht en dit komende weekend is het zo uitstekend. En ook vanaf vandaag is het met de stralende zon. Je hoort de Middle of the Road uit 1971 met Soleil, Soleil. Wat is een dom blondje met zagemeel in haar hand volgens de nieuwe spelling? En dat is natuurlijk extreem geheugen. Blijven wat in de jaren 70. En dat met de Sweets. En dat met de muziek van Radio Nova. En dat heet dan Funny Funny. Goedemiddag allemaal.

Deze man staat meer dan 25 jaar op de planken. Ik heb het over Jannes en Zolang ik leef. De manier om zielsverwanten te vinden is door zelf een persoon met een ziel te zijn. Er zijn nog wat in Nederland, samen met Marco Schuitmaker en Zomernachten in Griekenland.

Een mooie klassieker, in die 161 eigenzinnig anders van Dion en Run Around 2. Een ober zit er een worm in de salade. Je had die moeten wassen, vraagt een klant. Wie was er nu, hemelsnaam, een worm? We zijn beland met de mooie klassieker van Fats Domino, Radio Nova en Bluesberry Hill.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit

uitstekend. Ik heb het over Zwop. Onder leiding van Philip Daagse met Meisjes met Rode Haren. Als je altijd de laatste woord wilt, krijg je ook veel stilte terug.

0: Een beetje gezelligheid, Rolf, met Frank de Grof kan geen kwaad. Met Mountain Crow en Octopus en 100.000 Handen. Ik ben er terug na de klok van 15 uur met het programma Into the Groove.
1: Frank de Groove geeft er een lap op.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Frank de Groef van 2 tot 5.

Deel 2 van het programma Into the Groove, hier bij Radio Nova. Je hoorde ons eerste plaat, eentje van 1991, dateerde van Petra. En mooi is het leven. En we gaan het nog wat gezellig maken met Robert Pater. En die heeft het over

voor een klassieker was dat weer van Elvis Presley uit 1958 met One Night hier in het programma. Je moet niet altijd alles zwart-wit zien, maar alleen grijs is ook maar saai. Dit is muziek van Smokey.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goijk voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort. Ja.

Je hoort het man woonachtig de boom. Ik heb het over Steve Stevens hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. En dat met het nummer Ik lach en leef de dag. En je weet, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. En daar komt het allemaal op neer. Beukemans wordt met een bloederig gezicht naar het ziekenhuis gebracht. En dat is niet zo mooi uitziet, vraagt de dokter. En hoe heet u? Miel Beukemans. Waar de dokter op antwoordt: bent u getrouwd? Ja, maar het is niet het gevolg van een verkeersongeval. We zijn beland in Nederland samen met Rutger van Barneveld. En dat met de Lieveling 2.0. Tot met 16 uur hier bij Radio Nova. In het programma Into the Groove.

Dansplaten hier bij Radio Nova. Sheila B. and the Devotion uit 1977 met Love Me Baby. De tweedehands kleding is de dag van vandaag goed in trek. Maar een bontjas die me gisteren hebt verkocht, zaait vol luizen. Ja, dat dacht ik dan. Dat ik er voor een prijsje paradijsvogels zou in doen.

Wat vliegt de tijd? Het is ook al een plaat van 2006 geleden. Is ook al 20 jaar geleden trouwens. Frans Bauer in Ambiance Troef met Un, Dos, Tres. Hij blijft nog wat gezelligheid op de radio met Yves Berends en Zin in Jou. Goedemiddag allemaal.

0: Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova.
2: Iedere werkdag tussen 2 en 4. Into the Groove. Met Frank de Groef. Bij Radio Nova.

Je hoorde Phil Collins, zei het niet, 182 op de radio. Met You Can Hurry Love. Als je graag ook even een favoriete plaat aanvraagt, het kan allemaal via frank@radionova.be. Je kan het ook aanvragen via de app van Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
3: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
2: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
3: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
2: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
3: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
2: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
4: Radio Nova.
5: Eigenzinnig.
4: Anders.

Je hoort wel een Gorky op de radio in 192 met Mia. Mijn vrouw is lastig. En weet je waarom dat ze lastig is? Het is uit te leggen wat ze doet. En ze verkoopt schelpen op een strand.

Dit is zo'n hele mooie klassieker in het programma Into the Groove. Door de Lee Lynch en Stay a Whale. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren naar het programma. Morgen ben ik er terug. Nog veel luistergenot met Patrick de Groot. Tussen 16 en 18 uur met het spitsuur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Gezelligheid overgewaaid van bij onze noorderburen. Een ras echte Amsterdammer, ambiance clown die weet hoe hij een feestje moet bouwen. De Nederlandse zanger Martijn Vinken met zijn plaat Dat gevoel van samen zijn. Dit allemaal hier op deze donderdag 21 mei. Welkom op jouw eigenzinnige radio en een bijzondere goeienamiddag. Dit is Toast, alleen bij

Mama, bij mij heb je een plaats apart. Ik dank je uit het diepste van mijn hart. Mama, jij die nooit iets vroeg.

Dat kan alleen je moeder zijn. Laura Lynn na het slager heeft ook een grote passie voor country muziek, wat resulteerde in 2 succesvolle country albums en haar populaire Nederlandstalige cover van Dolly Parton met Jolene. Dit is Roy Orbison, 1962.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Eigenzinnig. Anders. Welkom bij Radio Nova.

Meteor is momenteel een van de absolute grote hitmachines van de Vlaamse popmuziek. De sympathieke zanger uit de Kempen scoort de ene na de andere nummer 1 hit met zijn herkenbare, gevoelige en uiterst meezingbare popsongs. Je hoeft niet bang te zijn.

moet eerlijk bekennen dat ik nooit heb geweten dat Nicole ooit heeft solo gezongen. Meest bekende van het onafscheidelijke showbizduo van Vlaanderen, Nicole en Hugo. Ze stonden bekend om hun macht in de paarse pakken, synchrone danspasjes en hun legendarische Eurosongfestival bijdrage O Impresario uit 1970.

Hoe meer ik hier in de playlist zit te snuffelen van Radio Nova, hoe meer ik te weten kom. André Gazes in het Engels uit een single uit 1989. André Gazes was trouwens een gigantische liefhebber van blues of soul. Hij nam zijn eigen vocale versie op van deze soulklassieker. En na de opname bleef jarenlang op de plank liggen. I've been loving you too long uit 1989. We blijven het rustig houden met Rosie en Andres met My Love.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Deze man was onze eigen West-Vlaamse bondgenoot en voormalige Belgium Got Talent winnaar Michael Lanzo met zijn heerlijke ambiance platen The Summer of Love. We gaan er even uit met de single van Niels de Staatsbader, Verover mij. Dit is

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De Raad van State heeft 3 boetes vernietigd van kledingzaken die kortingen aanboden buiten de officiële soldeperiodes. Volgens de Raad zijn ze strijdig met het Europees recht. Het arrest roept heel wat vragen op. Onder meer of andere winkels die de regels niet respecteren ook gelijk zullen krijgen. En of de huidige koopjeswet overeind blijft. De Belgische staat kan alvast niet meer in beroep gaan tegen de beslissing. Er staat een nieuwe naam op de Belgische Most Wanted-lijst. Het gaat om Rayan Hashem, een man van 23. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor zijn rol bij een schietpartij in Vorst 2 jaar geleden, maar is dus spoorloos verdwenen. Op de lijst staan zo'n 20 voortvluchtige criminelen. Het aantal SOA's in Europa is spectaculair toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. Vooral chlamydia, syfilis en gonoreu zijn in opmars. Ook in ons land. Er wordt wel veel meer getest dan vroeger en de testen zijn verbeterd. Maar tegelijk gebruiken minder mensen een condoom en schieten seksuele voorlichting vaak tekort. Artsen wijzen erop dat het belangrijk is om SOA's zo snel mogelijk te behandelen. Anders kunnen ze op langere termijn bijvoorbeeld de vruchtbaarheid aantasten. Bijna de helft van de werkgevers erkent dat de werkdruk te hoog is. Een bevraging van HR-dienstverlener Acerta toont dat aan. Het heeft vooral te maken met personeelstekorten in bepaalde sectoren. Daardoor moeten werknemers vaak andere taken van collega's overnemen. Het is bewolkt, maar het blijft droog bij een aangename 23 graden. Vanaf morgen is de zon terug van lang weg geweest en stijgt de temperatuur tot 25 graden en meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

plaat van Eddie Cochran, 1958. Deze plaat gaat over een herkenbare frustratie van een tiener die de hele zomer hard moet werken om een dollar te verdienen, terwijl zijn vrienden vakantie vieren. Dit moet kunnen, vind ik. Summertime Blues uit 1958. Dit allemaal hier bij Radio Nova. Dit is Heel Wat Recenter, Patrick.

Als je het mij vraagt, pracht van een plaats, prachtige nostalgie. Het legendarische orkest dat vroeger zowat elke grote Vlaamse artiest heeft begeleid. Maar met deze song ook zelfs een dijk van een hit scoorde. In de vernieuwde frisse versie van de Classics Illustration met Come Back To Me. Terug naar het jaar 1969, Neil Diamond, Sweet Caroline.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Welkom bij Radio Nova. Muziek.

Bij Arno en Melanie gaan de harten van de Vlaamse popliefhebbers meteen sneller kloppen. Ze werden in 2022 de onverwachte dubbele winnaars van het tweede seizoen van de Reggie Academy of VTM. Reggie kon destijds niet kiezen en nam ze prompt allebei op in de Richie Family, als ik vragen mag. Dit komt uit 1977, helemaal iets anders. Fleetwood Mac, Don't Stop.

Deze man rechtstreeks uit de Nederlandse kroegen en tegenwoordig ook de Spaanse Costa waar hij naartoe is gegaan. Dit was de Utrechtse ambiance koning Ronnie van Bummel als ik nog een keer zou trouwen. Dit is Danny erover, Hart van Hout. Hier staat

Waan jezelf met een cocktail op een hagelwit strand. Dat was de Nederlandse sfeermaker Davy van der Sluis die de zon rechtstreeks door je radio stuurde. Je hoorde zijn aanstekelijke zomergit al exclusief. Dat allemaal hier op Nova, je eigenzinnige radio. Dit is Billy Furry. Don't

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio Nova.

0: Deze plaat, prachtige en pure kleinkunst en onze eigen geschiedenis destijds, ingezongen door een jonge breekbare stem die we later allemaal zouden leren kennen als een van de grootste charmezangers. Dit was Paul Severs, samen met het koor Eigentijdse Jeugd en hun sfeervolle single Lief. Dit is nog Jan Waringa, Helderop gaat nooit verloren.
1: Ome Jan zit aan de bar, hij komt hier al jarenlang. In het dikke heeft hij altijd feest. Geloof en politiek,

Deze plaat, een heerlijke brok geschiedenis uit 1962, ooit begonnen als de babysitter van Carole King, maar hiermee in één klap een wereldster. Je hoorde Little Eva met de onvergetelijk originele The Locomotion 1962. Dit zijn ook de Dolly Dots.

Deze man uit onze eigen Belgische popgeschiedenis, wereldwijd meer dan 6 miljoen keer over de toonbank gegaan en nog altijd even geniaal. Je hoorde de keizer van de hand-mond-orgel. Je hoort André Brassard met de Kid. Wens je allemaal nog een prettige avond. Verder nog veel plezier met Radio Nova. Blijf luisteren. En mij hoort terug aanstaande zaterdag. Tot dan!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de Orde der Artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelare in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet €64.000 boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de orde der artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een perfecte

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De stoffelijke resten van de in Tasmanië verongelukte Céline Kremer zijn teruggebracht naar ons land. Haar familie laat dat weten op sociale media. De Luikse vrouw raakte 3 zomers geleden vermist. Haar auto was nadien teruggevonden bij het begin van een wandeltraject. Wellicht is ze tijdens die tocht omgekomen. De familie kreeg pas begin dit jaar zekerheid over haar dood na DNA-onderzoek op stoffelijke resten die in het gebied waren gevonden. Een gewezen huisarts uit Koekelaren in West-Vlaanderen moet 2 jaar naar de cel en moet 64.000 euro boete betalen. Hij zette jarenlang zijn praktijk illegaal voort, ook nadat de Orde der Artsen hem had geschrapt. Hij bleef huisbezoeken en consultaties organiseren, soms zelfs op café, en injecties geven. Een nog actieve dokter bezorgde hem voorschriften voor de benodigde medicijnen. Die man stond ook terecht, maar kreeg opschorting van straf. De Universiteit Gent meldt dat alle pro-Palestijnse activisten nu vertrokken zijn. Volgens VRT zou een aantal mee hebben opgeruimd. Een 40-tal gemaskerde actievoerders hield uit protest tegen universitaire banden met Israël wekenlang gebouwen bezet, gisteren nog het rectoraat, en richtte daarbij heel wat beschadigingen aan. Bij hun arrestatie gisteren raakten ook 2 agenten gewond. Intussen heeft een rechtbank beslist alle soortgelijke acties te verbieden voor de rest van dit academiejaar. En in rit 12 is er eindelijk een eerste Belgische ritzege in de Giro. Hardrijder Alex Segaert verschalkte de sprinters met een late uitval en haalde het nipt. Toon Aerts pakte de 2e plaats en Jasper Stuyven de 5e. Bovenaan de stand verandert er niets. De Portugees Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond en vannacht droog en nog wat lichte wolkjes. Morgen vooral veel zon en tot 27 graden warm. Zondag komen zelfs de 30 graden in zicht. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Weski niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Weski berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verschade verlaat de club na dit seizoen, waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg. Hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het was een gouden oude Van Rob de Nijs. En dan nu het weerbericht. Het wordt zomer.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova. Radio.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is
2: Nova.
1: Radio Nova.
3: Hi folks,
4: how are you doing?
3: This is Louis and Jay, live in a mix

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Wesky niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Wesky berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verscharen verlaat de club na dit seizoen, waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg en raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De moeder van de twee Franse kleuters die 's avonds laat alleen waren achtergelaten aan een bosrand in Portugal is gearresteerd. Ze bevond zich samen met de stiefvader van de kinderen 200 kilometer van de plaats waar ze haar zoontjes achterliet. Ook die partner is opgepakt. De kinderen zijn voorlopig onder de hoede van de Franse ambassade in Portugal. Intussen blijkt dat de kleuters al 10 dagen geleden door het koppel waren meegenomen. De biologische vader heeft klacht ingediend wegens ontvoering. Net over de Nederlandse grens in Maastricht, vlakbij Lanaken in Limburg, is een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag in een weiland en is ontdekt door een voorbijganger. Forensische diensten proberen nu de identiteit van het slachtoffer te achterhalen en wat de doodsoorzaak is. Voorlopig is de politie karig met informatie. Aan de vooravond van het lange Pinksterweekend zijn de hotels aan onze kust al voor 90% vol. Dat meldt provinciebedrijf Westtour. De sector verwacht dat alles volgeboekt raakt. De horeca aan zee hoopt zo het belabberde hemelvaartweekend goed te maken. Reddingsdiensten vragen met klem enkel in bewaakte zones te zwemmen. In 6 van de 10 kustgemeenten is er minstens 1 bemande redderspost. In de Pannen, Middelkerken, Bredene en Zeebrugge zijn die er niet door personeelsgebrek. In Nederland moet de omstreden ex-advocate Ines Wesky niet terug naar de gevangenis. Voor haar banden met het misdaadmilieu kreeg ze 42 dagen cel, maar die zat ze al uit in voorarrest. De rechtbank acht het bewezen dat Wesky berichten met gevoelige informatie heeft doorgespeeld van en naar de Marokkaanse drugscrimineel Ridouan Taghi, een voormalig cliënt van haar. Taghi is hoofdverdachte in een groot proces rond 6 moorden en 4 moordpogingen. En Anderlecht ziet 2 van zijn kernspelers vertrekken. Jeugdproduct Jari Verschade verlaat de club na dit seizoen, waarheen is nog onduidelijk. Ook Thorgan Hazard gaat weg, hij raakte het niet eens met het bestuur over een contractverlenging. De ex-Gouden Schoen speelde 96 keer voor Anderlecht en maakte 21 doelpunten. Volgens diverse bronnen zou hij terugkeren naar zijn ex-club Lens in Frankrijk. Thorgan Hazard is 33. Nacht minima tussen 4 en 10 graden, licht bewolkt maar droog. Daarna barst een zonnig lang weekend los, vrijdag al 27 graden. Zondag gaat het kwik richting 30.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter door. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.